Monika verhuist naar 538 van 192 en wel met volle kracht. Val zuchtend in haar armen en luister goed naar haar.

Hallo, hallo, hier Hilversum, Tillo, die Radio. Ze brengen vreugde en vastgezin, men amuseert zich zo. Marconio, wij danken u en heren u genie. Uw vinding bracht je menig huis.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen volle zee kiezen.